0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Every second. Christina.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelfer.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Christina, more music.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina, more music.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: 24 hours a day. Christina. Every day.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be.
1: Christina.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Meer dan 6 op de 10 Vlaamse sportclubs zoeken extra centen. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Bijna een derde van de clubs besliste daarom al om hun lidgeld te verhogen. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
4: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dat geldt voor iedereen. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Een hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat doet dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk te komen staan.
3: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer omzet mogen genereren zonder dat ze daar ook meer belastingen op moeten betalen. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Onder hen een kind. Er vielen ook zo'n 50 gewonden. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Bij de aanvallen werd ook een ziekenhuis geraakt. Een arts en 5 medewerkers raakten gewond. En de Walk of Fame in Hollywood krijgt er volgende week een ster bij. De voormalige topvoetballer David Beckham mag dan zijn eigen exemplaar onthullen. Dat gebeurt tijdens een ceremonie na de start van het WK voetbal. Beckham is 51 en speelde jarenlang voor clubs als Manchester United, PSG en Real Madrid. Enkele jaren geleden werd hij eigenaar van Inter Miami, de club waar topvoetballer Messi speelt. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.

0: Voortaan is Calegado niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calegado.be of 0473-44-92-99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calegado!
1: Christina,

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
2: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Hè. Hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat doet dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
1: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor 50.000 euro aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen, omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
3: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
4: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.

Ah, dat doet er mij aan denken dat ik dringend nog eens een cake moet bakken. Zeg. Oh, lekker, lekker, lekker. DNCE Cake by the Ocean was dat. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Tot 9 uur hier bij Christina.

One More Time van Highland. Lange tijd was ze op zoek naar A Leaf. Lange tijd heeft ze dat gedeeld op de socials. Maar ze heeft uiteindelijk gekozen om alleenstaande moeder te worden. En ze is nu bevallen. Over wie het gaat, dat hoor je hier zo meteen. Want we kunnen het hele verhaal volgen.

0: 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boyschotse Metalen en Goni.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

Ja, dat is helemaal zo niet, hè, dat we forever young zijn. Ook al zijn er daar sommigen op aan het zoeken om eeuwig te blijven leven. Denk maar eens aan Poetin en Kim Jong-un en de Chinese vriend van hen. Goed, hier zijn de Pussycat Dolls nu bij Christina met

over Funnik in the Wrong Place. Ze was op de juiste plaats en ze heeft het duidelijk gevoeld tijdens haar zware bevalling. Ik heb het over Candice Martens, straks meer erover.

Iedereen is van de wereld. Ja, soms kunnen we ineens wereldberoemd zijn aan de andere kant van diezelfde wereld. Vraag het maar eens aan Lisa Delbo en waarom ze ineens zo populair is in Brazilië. Dat hoor je hier straks.

moet eerlijk toegeven, het is niet zo meteen mijn tippen, Mr. Know-it-all. Zo van die bedweters. Maar ja, gewoon laten links liggen is dan de boodschap zeker. Bronski Beat die staat hier met een vele strakke broek aan. Even luisteren hoe dat klinkt.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je in pannen staat. Maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
2: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen, achter die vangrail te gaan staan.
1: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoeken wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor €50.000 aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde. Want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
3: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers worden getikt. Omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken. Maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Hij roept dus ook altijd op om in kort geding te gaan als je slachtoffer bent van phishing. Brussels Airport vreest voor een grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt. Dat zegt Rusland zelf. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
4: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd meer scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.

Klinkt als hebzucht. Comrade en Be Mine was dat hier bij Christina. Een 10 jaar oude video van een vallende Lisa Delbo gaat viraal in Brazilië. Ja, ze wist niet wat er gebeurd is. Dat ineens 17 miljoen views met die video, waarvan 12 miljoen uit Brazilië, waar ze precies toch wel het straf vinden van ons Lisa, dat ze zo professioneel terug terecht kwam.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

Inderdaad, klinkt allemaal simpel. Toch is de liefde vinden niet altijd even eenvoudig. Vraag het maar aan Candice Martens. Ze zocht het een hele tijd en besloot zomaar alleenstaande mama te worden nu. En dat kunnen we allemaal volgen, niet alleen op haar socials, maar ook in een nieuwe reeks op VTM Go Single Mom Candice. En als je denkt, welke Candice? Wel, ooit deed ze mee aan Blind Getrouwd en daar ging het ook al even fout. Dus vandaar dat ze heel haar liefde al jaren nu gebruikt om beetje BV te blijven. Goed bezig.

Chapel Roan en The Giver. Gisteren weer wat plekken zwaar geteisterd door onweer. Laten we hopen dat het voor de rest van de week wat rustiger blijft. Maar het lenteweer is alleszins voorlopig even weg. Ik geef het je nog snel even mee als je het nog niet zou doorhebben. En voor de rest hoop ik dat alle vliegtuigen vandaag wel starten daar op Brussels Airport. Want ook dat was gisteren wel een extra moeilijke. Goedemorgen, dit is Christina. Nu met Eurythmics.

0: vrijdag 5 juni in zaal De Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

A self-made woman. Straffe koningen en koninginnen komen eraan in de toekomst. Want al die prinsen en prinsessen zijn keigoed bezig. Hè? Als we zo kijken naar kroonprinses Leonor van Spanje. Daar zijn ze ook geweldig fier op de jonge dame. Omdat ze net haar diploma parachutespringen haalde.

0: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

Het was geen dinnerparty, maar wel een rode loper om zijn school in Tiene binnen te stappen. Dat werd voorzien voor de Voice-winnaar Bas, waarmee de school toch heel duidelijk aantoont dat ze heel fier zijn op hun winnaar. Voilà. Veel plezier met de collega's. Zometeen let the music play na 9 uur. En dit is nog...

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De gevarendriehoek zal vanaf volgende zomer niet meer verplicht zijn. Enkel je 4 richtingaanwijzers aanzetten zal dan voldoende zijn. Dat is beslist door minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke. Normaal moet je die gevarendriehoek achter je auto zetten als je pech hebt, maar dat kan gevaarlijk zijn. Je hoort Stef Willems van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
2: Omdat je uit de wagen moet stappen om die gevarendriehoek te gaan zetten voor het tegemoetkomende verkeer. Je moet dus wandelen op de pechstrook, wat een levensgevaarlijke plaats is. Bovendien kan die gevarendriehoek soms wegwaaien bij wind. Bij pech op de autosnelweg is het echter zaak om zo snel mogelijk zelf je in veiligheid te brengen, achter die vangrail te gaan staan.
1: Voorlopig is het plaatsen van de gevarendriehoek wel nog steeds verplicht. Als je dat niet doet, riskeer je een boete van €58. Sinds het dodelijke busongeval in Beukenhout vorige week stijgen de klachten over leerlingenvervoer. Dat schrijft het Nieuwsblad. Denk aan voertuigen die slecht onderhouden zijn, gordels die niet werken of agressief rijgedrag van chauffeurs. Bij het ongeval in Beukenhout reed een buschauffeur door een gesloten overweg. Hij heeft dat niet overleefd, net als een begeleidster en 2 kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Brussels Airport vreest voor grote drukte vandaag. Reizigers krijgen het advies om goed op tijd naar de luchthaven te komen. Gisteren werden zo'n 140 vluchten geschrapt door een staking van luchtverkeersleider Skies. Het luchtverkeer in het hele land lag daardoor bijna de hele dag plat. In Donetsk in Oekraïne zijn vanmorgen 7 mensen overleden door een drone-aanval op een bus. 11 anderen zijn daarbij gewond geraakt, dat zegt Rusland. Volgens hen zat Oekraïne achter de aanval. De bus was vertrokken uit Moskou en was onderweg naar het schiereiland de Krim. En nog in Oekraïne in Luhansk geldt een beperking op de aankoop van benzine en diesel. Dat hebben de Russische autoriteiten beslist. Die hebben de controle in het gebied. Inwoners kunnen er maximaal 20 liter benzine of diesel per persoon kopen. Het gaat volgens de autoriteiten om een tijdelijke maatregel door de beperkte voorraad. Ook op de Krim geldt sinds dit weekend zo'n beperking. De Rode Duivels hebben vertrouwen getankt na hun 0-2 overwinning tegen Kroatië gisteren. Het ging om een oefenwedstrijd in aanloop naar het WK. De doelpunten kwamen van Juri Dielemans en Romelu Lukaku. Dielemans reageert.
3: We hebben vandaag een heel goede mentaliteit getoond, ook in moeilijkere momenten in de wedstrijd, waar we allemaal tezamen verdedigen. Natuurlijk, alles is nog niet perfect. Nog 1 wedstrijd op zaterdag om ons voor te bereiden en dan naar Amerika, dus we kijken er naar uit.
1: Zaterdag oefenen de Duivels thuis tegen Tunesië. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen, maxima tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag buien bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
4: Every second, every heartbeat. Christina.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegado. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage St. Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage St. Niels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
4: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
3: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
2: Christina.

Take a Parachute van Something Happens. En zo beginnen wij even over 10 uur alweer aan de woensdagse editie van Let the Music Play, deeltje 2. Mijn naam is Jean-Paul de Bie en ik moet ook nog even mijn collega Vroege Vogel bedanken. En dat was elke weekdag, ook alweer vandaag, Wim Cornelie vanaf 7 uur van de partij. Wij maken er het beste van tussen nu en 11 met de Human League onder andere. Dit is de Love Action.

En dit was Bruno Mars met Risky Doll. Ja, gewoontegetrouw krijgt u bij ons altijd heel veel muziek aller tijden, maar ook een pak regionale informatie. Binnen 10 minuutjes de Goorse Gordel, dus blijf hangen.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning. Op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica. Kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Christina.

Yes, yes, yes. Dit kwam uit Engeland van Ray met Where is my husband? En dit komt uit Heist op den Berg. Want daar gaat binnenkort alweer de Goorse gordel door. Een fietshappening voor jong en oud met afstanden over 30, 60, 90 kilometer. Datum zondag 21 juni. Plaats van het gebeuren terrein Infrabel in het Industriepark in de Impulsstraat nummer 6 in Heist. You know.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vostgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
0: Christina.

0: Emotions waren dit met Best of My Love. En dan nu een nummer van Klein Orkest waar de zanger Harry Jekkers een waar gebeurd verhaal vertelt. Toen hij aan Checkpoint Charlie in 1970 urenlang moest wachten aan de overgang, de grensovergang tussen Oost- en West-Berlijn.
1: Oh,

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nochtans een noodwet om dat probleem aan te pakken, maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Özkünes.
2: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden, met als gevolg dat er minder mensen met een enkelband vrijkomen.
1: De regering werkt daarom nu aan een noodwet-bis. De Vlaamse regering verplicht de lijn om een aantal pijnpunten aan te pakken, omdat ze al te lang aanslepen. Zoals de communicatie met de reizigers en de transparantie over haar cijfers. Vanaf 1 juli gaat de lijn meer dan 40 buslijnen schrappen en bijna 300 lijnen minder vaak laten rijden. Dat leidde de voorbije maanden tot stevige discussies. En op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt ook niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met ook heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden en tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven dan rond 19 graden.
0: Christina.

nummer dat we gerust het etiket cultstatus kunnen toewijzen. The Motels and Suddenly Last Summer. Een bijzonder fijne goedemorgen. Dinsdagochtend, het is 7:07. We gaan weer lunchbreken, vrienden. Dit is Rihanna en Rehab.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Je bent op zoek naar een sfeervolle plek voor je evenement. Brasserie de Cavalerie heeft alles in huis voor een geslaagd feestje. Lekkere keuken, uitgebreide keuze, zelfs een grote barbecue-kan met heerlijk vlees uit onze eigen slagerij. Mooie omgeving, ruime parking en makkelijk bereikbaar. De Cavalerie is uitermate geschikt voor bedrijfsevenementen en grote bijeenkomsten. Vraag vrijblijvend informatie. De Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina.

Back to the 80s met Te Pau en China in Your Hand. En in een scenario dat rechtstreeks uit een Hollywood musical lijkt te komen, heeft een 21-jarige student een orkestoptreden in Sydney, Australië gered. Stirling Nasa is zijn naam en hij was bereid in te vallen toen de pianist tijdens het La La Land concert ineens ziek werd. Het publiek was al bang dat er iets mis was toen de pauze langer duurde dan verwacht. Orkestleider Justin Hurwitz, die trouwens een Oscar won voor zijn muziek van de film, kwam toen op om het slechte nieuws te delen. De pianist is ziek geworden, moest hij het publiek vertellen. Funest voor wie de soundtrack wil naspelen van een film die over een pianospeler gaat. Maar de oplossing zat dus gewoon weg in de zaal. Zijn naam was dus Stirling Nasa.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhout Venne op de baan Heist Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
3: Covera!
2: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

Buckshot LaFunk er straks met het wondermooie Another Day. En dit mocht er toch ook wel wezen. Miles Smith met Gold bij Christina in deze lunchbreak op deze 3 juni vandaag. Dit is muziek van Babette en Maxime. En hoe dan ook.

scoren doen ze zowel in Nederland als in Vlaanderen. Babette en Maxime en hoe dan ook. En er is opnieuw een gevaarlijke e-mail in omloop. Cybercriminelen sturen e-mails uit naam van de christelijke mutualiteit en proberen ontvangers te overtuigen om persoonlijke gegevens door te geven. In een bericht vragen de oplichters slachtoffers om een zogenaamde administratieve controle af te ronden. Daarvoor zouden bepaalde accountgegevens bevestigd of aangevuld moeten worden. In werkelijkheid gaat het om een poging tot fraude waarbij criminelen toegang proberen te krijgen tot persoonlijke gegevens. In de valse berichten wordt meestal gevraagd om op een link te klikken om accountgegevens te bevestigen. Wie op de link klikt, komt op een website die sterk lijkt op die van de christelijke mutualiteit. De bedoeling is om bezoekers te laten geloven dat ze zich op een officiële pagina bevinden. Vervolgens worden persoonlijke gegevens, wachtwoorden of andere gevoelige informatie opgevraagd.

Het was al een tijdje kalm bij Berre en hij dacht, daar moeten we eens veranderingen brengen. En dat doet hij dan met deze fijne nieuwe single. Yesterday, Today, Tomorrow was dat. Nog tot en met zaterdag 13 juni organiseert de Berrelaarse afdeling van de Academie Beeldende Kunsten Nijlen een tentoonstelling in de BIP van Berrelaar. Geïnteresseerden kunnen er tijdens de openingsuren van de BIP de werkjes van de leerlingen van de Beeldacademie komen bewonderen.

Loco Loco, het is ontstaan uit ideeën die Reinier Zonneveld al enkele jaren op de plank had liggen. Zonneveld schreef en produceerde de basis van het nummer, inclusief de zang, en stuurde dit door naar Gordo voor zijn input en finishing touch. En het resultaat mag er wezen, op weg om een dikke zomerrit te worden. Dat was hem nog eens. Dit zijn Soul Sister. No!

Ed Sheeran met Azizam. En deze heren keren terug op het podium na een pauze van 7 jaar. Ik heb het over de Scabs. Dit is Time uit 1990.

0: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina,

ontsnapt uit het tweede seizoen van de serie, de Netflix-serie Wednesday moet ik zeggen. Lady Gaga was dat met The Dead Dance. Dat op deze woensdag vandaag, de derde dag van juni. Het is vandaag Wereldfietsdag. Vandaag wordt wereldwijd de fiets en het fietsen gepromoot. Er worden evenementen en activiteiten georganiseerd die erop gericht zijn de fietscultuur in de samenleving te stimuleren en de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren. Zo weet je dat ook weer al.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Er was dan toch geen nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Enkele dagen na het dodelijke ongeval. Dat blijkt uit camerabeelden, zegt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail waarin melding werd gemaakt van een nieuwe overtreding. Bij het drama vorige week negeerde de chauffeur het rode licht en de slagbomen aan een overweg. Hij overleefde dat niet. Ook de busbegeleidster en twee leerlingen kwamen daarbij om. Minder dan een vijfde van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Katheen Jacobs van SD Works.
2: De belangrijkste reden daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
1: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werknemers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
3: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
1: De NMBS heeft vorig jaar 4% minder ritten afgelegd dan het jaar ervoor. Of een daling van 3 miljoen kilometer. Door kapotte treinen, stakingen en zieke treinbestuurders. Nochtans heeft de NMBS wel de ambitie om over 10 jaar 10% meer ritten af te leggen. Daar staat ze dus nog ver vanaf. Op de luchthaven van Kuwait kunnen geen vliegtuigen meer landen of opstijgen. Na een aanval van Iraanse drones vanmorgen. Er zijn verschillende gewonden. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Alle vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. STVV heeft een nieuwe trainer. Het gaat om Frederik de Meijer. Dat meldt HLN. De Meijer was al aan de slag als assistenttrainer. Sint-Truiden moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Wouter Franke besloot om zijn contract niet te verlengen. Waar hij naartoe trekt is nog niet duidelijk. STVV behaalde afgelopen seizoen een derde plaats in play-off 2 en mag volgend seizoen Europees voetbal spelen. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
4: Christina.

En voor dit nummer grepen we terug naar de soundtrack van de film The Falcon and the Snowman. Film die toch wel geliefd was bij cinefielen in de jaren 80. De muziek werd verzorgd door David Bowie, tezamen met de Pat Metheny Band. This is not America. En nu mag Milo.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bols Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bols Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bol Philippe Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bolsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina,

Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos a volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99. Calegato. Christina.

Taylor Swift met Opalite. En Sabrina Carpenter heeft een straatverbod aangevraagd tegen een man die haar volgens de zangeres al langere tijd lastig valt. Het gaat om een 31-jarige man die meerdere keren bij haar woning in Los Angeles is verschenen. De zangeres omschrijft zijn gedrag volgens de documenten als doelbewust, berekend en agressief. Nu mag ze nog eens bij ons verschijnen, Sabrina Carpenter met Tears.

Sabrina Carpenter mocht ook nog eens een keertje. En Stad Herentals laat ons weten dat morgen, donderdag 4 juni, alle stadsdiensten gesloten zullen zijn voor de jaarlijkse personeelsdag. De medewerkers zijn die dag dus niet bereikbaar. Vanaf vrijdag 5 juni staan alle medewerkers weer terug voor u klaar. Het is maar dat u het weet.

Dat zijn zo van die nummers die niet kapot te krijgen zijn. Supernatural, Super Serious van R.E.M. uit 2008. En de Belgische federale regering heeft een nieuwe wet goedgekeurd om online pesten en stalking tegen te gaan. Onder dit voorstel, dat wordt gesteund door ministers Vanessa Mats en Rob Beenders, kunnen slachtoffers van digitaal misbruik de identiteit opvragen van daders die anonieme accounts gebruiken. Dit breidt liever de huidige bevoegdheden van de ombudsman voor telecommunicatie uit. Die kan nu al helpen bij bedreigingen via zichtbare telefoonnummers of sms. En nu trekken we nog eens richting café met Susan Fassbender.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingoavond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Christina.

In This World van Moby. Die dankt zijn artiestennaam trouwens aan zijn verre familieband met Herman Melville, de auteur van de klassieker Moby Dick is dat. Vandaar dus. Nu mag Benson Boone.

Succesvolle samenwerking was dat tussen Bazaar en Pommelien Thijs. Dat heette Hou mij vast in deze lunchbreak op deze woensdag. Vandaag zijn we de derde dag van juni. En het lijkt er sterk op dat de wereld vanaf dit najaar te maken krijgt met een periode met grotere risico's op weerextremen, veranderende neerslagpatronen en op een hogere gemiddelde temperatuur. De Wereldmeteorologische Organisatie, het WMO, waarschuwt vandaag dat landen er goed aan doen om zich voor te bereiden op een mogelijke stevige El Niño, zoals het weerfenomeen heet, dat deze veranderingen aandrijft.

0: je verwennen in de Cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina,

Erika Sirola van Die Juffrouw is de stem die u hoorde. En ze is van Finse origine. Het is te zeggen, haar moeder is Canadees en haar vader is van Finland afkomstig dus. En tezamen met de Duitser Robin Schulz blikte ze dit in 2019. Meteen een grote hit geworden. Dat was Speechless. Wij gaan er vandoor. Morgen is er een nieuwe lunchbreak. Om 11 uur, dan ben ik opnieuw present. Tot dan!

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
2: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel- en financiële diensten.
1: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franken.
3: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logementen voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
1: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Christina, every hour, every day.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Liersche Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Olieverversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
2: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
1: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
2: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
1: Bel ons even op 015 25 74 70.
2: Auto, elektro, Van Rompuy.
1: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Hij stopt op den berg.
3: Christina.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Debbie.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina, always music. La

0: turn to dust all that I adored.
1: Christina, more music.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken. Dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door er een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth T.
4: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
3: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. En het EK baanwielrennen van volgend jaar vindt plaats in Berlijn in Duitsland. Dat heeft de Europese Wielerunie bekendgemaakt. Het kampioenschap vindt plaats van 10 tot 14 februari. Vorig jaar pakte ons land 9 medailles. In 2028 vindt het EK baanwielrennen trouwens plaats in ons land in Heusden-Zolder. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
2: Christina.

Martin Solveig en Dragonette met Hello. Inderdaad, hallo en een hele goede namiddag gewenst. Woensdag namiddag samen richting 4 uur en dat doen we in het bijzijn van een pak lekkere At Work Hits. Miles Smith komt eraan, Kamerad, Lost Frequencies, Grounded House en The Blow Monkeys, om er maar enkele te noemen. En dit is de eerstvolgende in het rijtje. Eentje van The Christians.

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Christina.

Tears for Fears met Break It Down Again. Ik lees hier zo net dat Peebo Bryson, bekend van de Disney hits The Whole New World en Beauty and the Beast, gisteren op 75-jarige leeftijd is overleden. De Amerikaanse zanger werd onlangs in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. Another Day in Paradise. Dit is Phil Collins.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Vanessa Carlton, 1000 Miles, terug te vinden op het album Be Not Nobody. Heel fijn dat je erbij bent, Christina. Always Music via DAB Plus in de provincie Antwerpen. Internet, christina.be. En je kan natuurlijk ook nog altijd blijven luisteren via die lekkere frequenties op FM, die goede oude radio. Dit is Anna, Dancing Queen.

Lost Frequencies en Nathan Nicholson met So Much Beauty Around Us, wie na de terugkeer van Radiohead op het podium hoopte op nieuwe muziek, moet zijn verwachtingen bijstellen, want gitarist Ed O'Brien heeft in een interview met NME verklaard dat de band nog niet eens heeft gesproken over een opvolger van A Moonshaped Pool uit 2016.

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vastgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be.
2: Every second.
3: Christina.

0: Topic, Fireboy, DML en Nico Santos met Buddy. En ook voor de beste Nederlandstalige hits zit je hier goed bij Christina, zoals deze van Stef Bos uit 1990. Is dit nou later?
1: Dus

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina,

Just a Jack Style and John met Turn the Lights Off. En zo dadelijk gaat het licht aan in onze nieuwsstudio bij de collega's van Belga voor een update van het nieuws en weer van 3 uur. Maar eerst nog deze van Hooverphonic.

0: Christina Nieuws.
1: De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een twintigtal wagens aanreed op de E34, wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Dat heeft het parket van Oost-Vlaanderen beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken beelden op waaruit blijkt dat hij doelbewust inreed op andere voertuigen. De onderzoeksrechter beslist of hij aangehouden wordt. Aldi wil alle winkels op zondag enkel in de voormiddag openen. Dat heeft de directie gezegd tijdens een overleg met de vakbonden. In april maakte Aldi al duidelijk interesse te hebben in zondagsopeningen. Toen legde het personeel spontaan het werk neer in verschillende winkels. Volgens de directie mogen personeelsleden vrijwillig kiezen of ze op zondag willen werken. Wie dat doet, krijgt extra loon of vakantiedagen. Een akkoord met de vakbonden is er nog niet. Hackers gebruikten de interne chatbot om Instagram-accounts te hacken, dat schrijft HLN. Criminelen konden via die bot zichzelf toegang geven tot andere accounts, bijvoorbeeld door een nieuw e-mailadres aan te koppelen. Techjournalist Kenneth D.
2: Het is eigenlijk hallucinant wat daar gebeurd is. Je kon bij die chatbot gewoon een Instagram-account van iemand noemen en zeggen, kijk, ik wil van dat account het e-mailadres om mee in te loggen. Ik wil het veranderen. En dan je eigen e-mailadres geven, ook al was dat account helemaal niet van jou. Ondertussen heeft Meta laten weten dat het probleem opgelost zou moeten zijn, dat ze maatregelen getroffen hebben.
1: Hoeveel accounts er precies getroffen zijn, is niet duidelijk. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Every second, every heartbeat. Christina. Sex, sex.

Prime 1984. Hele goedemiddag, ik ben Gerrit en we zitten hier nog een uurtje samen in het gezelschap van onder andere Fleming en Meteor, Jelly Roll, Taylor Swift, Bruno Mars en dit zijn de Connells uit 1995. 74, 75.

0: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar 49 euro. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

Paris, what a beautiful day. Het is natuurlijk hoe je het bekijkt. We hadden vanochtend al heel veel regen en ook vanavond komt er weer een pak buien aan. Maar laten we misschien een zonnedans doen. Hopen op beter weer en meer zon met de Jacksons. Blame it on the boogie, blame it on the sunshine.

0: verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap. Altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
1: Christina.

De Sugar Babes met Push the Button. Holly Johnson, die kennen we van Frankie Goes to Hollywood. Hij is weer aan het optreden en hij komt onder andere naar het festival Die Achtziger Live deze zomer in Hamburg en Frankfurt met allemaal artiesten uit de jaren 80 zoals Alphaville, Kim Wilde, Boy George, Nena, Samantha Fox, Billy Ocean, Nick Kershaw en Sandra. En ook hij dus, Holly Johnson. Dit komt uit 1989. Americanos.

De meest recente van Taylor Swift was dat hier bij Christina Elizabeth Taylor. En laat nu je verbeelding maar eens even op hol slaan tijdens dit nummer van Bellamy Sam uit 1985. Imagination.

Even voor 4 uur, dan geef ik je mee welke bekende jarigen er zijn van vandaag. En ik kan je alvast verklappen dat de zanger van Mama's Jasje jarig is vandaag, Peter van Laat. Hoe oud hij wordt, dat vertel ik je over een kleine 10 minuten. Eerst nog de Swedish House Mafia op jullie loslaten. Wait so long.

0: Zaterdag 6 juni. Vechtsportclub Bulls Gym Berlaar viert zijn 30-jarig bestaan en presenteert Saturday Fight Fever. Een avond vol spectaculaire Thai- en kickboxinggevechten. Van zowel onze jonge generatie als onze ervaren Bulls Gym vechters. Met onder andere Emiel Kuilaerts, Bruce Pinters, Robbe Vervloed, Arne de Meuter, Jaro de Bakker, Kiero Fruit en vele andere lokale talenten. In het main event keert onze eigen Belgian Bull Philip Verlinde nog één keer terug voor thuispubliek. Hij neemt het op in een wereldtitelgevecht van de ISKA tegen Italiaans kampioen Luca Venturato. Mis het niet. Saturday Fight Fever. Zaterdag 6 juni in GC Kleinboom in Putten. Aanvang 18 uur. Online tickets verkrijgbaar op www.bullsgym.be. Met dank aan onze main event partner Heilen Vastgoed. Champion partner Solid Beheer en Advies. En andere deelnemende sponsors AEBS, Koen Verschuren, VFB, Renisol, Yves Canaert, Boy Schotse Metalen en Goni.
1: Christina.

Shakira en Burna Boy, Die Die, jarig vandaag op deze woensdag 3 juni. Suzy Quatro en Denise Williams worden allebei 76. Peter van Laat van Mama's Jasje, die we daarnet nog hoorden, wordt 59. En Rafael Nadal, 40. Dit is nog Dua Lipa, Physical. Tot morgen.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Soehal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latree.
3: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
2: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keren meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Christina, more music.
4: De stad wordt

begrijp het helemaal. Gert, je hebt hier net 2 uur gezeten. Ik begrijp dat je moet gaan. Een hele goede middag. We openen vandaag deze onderweg met Pommeliteit. En ik moet gaan. Goedemiddag vrienden. Er zijn van die dagen waarop je plots beseft dat we alweer in juni zitten. De dagen zijn langer. De avonden komen later en dat maakt zelfs een woensdag zoals vandaag net iets lichter. Een hele goede avond. Welkom in Onderweg.

Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.

Debbie Swims en Mr. Know It All. Het is bijna 4:15 op woensdagnamiddag. Laten we nou eens terugkeren naar de beginjaren van 80. Het was toen vernieuwend, dit Brits synthpop duo, bestaande uit Mark Emmons en ook David Ball. Dit zijn ze nog een keer, samen Softshell met hun grootste aller tijden.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina.

0: 21 jaar geleden. Jawel, zo snel gaat het nu eenmaal. Hoe zag jij eruit 21 jaar geleden? Ik weet het nog precies. Minder grijs haar gewoon. Cap and the Wicked Soul.
1: Bart Smolders.
0: Hey, goedemiddag vrienden. Het is vandaag woensdag namiddag. Zometeen komt Gracie Abrams langs met Hit the Wall. Na deze uit de jaren 90, Ace of Base

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden. Christina.

0: een of andere reden doet dit me steeds denken aan een lekkere of heerlijke Dame Blanche, niet? Hot chocolate, dat hoort bij een Dame Blanche. En als je hem daar ziet staan, dan zeg je toch gewoonweg, you sexy thing.
1: Bart Smolders.
2: Christina.
0: Hey, goedemiddag. Zometeen een ander sexy thing in Onderweg naar 5. Beyoncé, na deze van Olivia Dean en Man I Need.

0: Bucket up.
1: Christina, regionaal.
2: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond. Op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
1: Christina. Oh.

momenteel volle bak aanwezig in de hedendaagse parade samen met David Guetta. Deze Jennifer Lopez, ze ziet er nog altijd goed uit en ze is van een gezegende leeftijd, 56. We draaien dus nog eens uit 2000, Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Let's Get Loud.

0: ruikt dat lekker. Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje, wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
0: Christina.

Je hebt er voor 100% kunnen van genieten. De nieuwe van Berre met Yesterday, Today en Tomorrow. En over morgen gesproken, dan zijn we graag terug voor een nieuwe Onderweg op donderdag. Dit was Onderweg voor vandaag. Bedankt om een stukje van je woensdag met ons te delen. Geniet nog van de lange juniavond. En zoals gezegd, graag tot morgen. Hier zijn nog de Jonas Brothers met de

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar dat eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Zuhal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latree.
2: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
1: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een twintigtal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking beter te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. En op het tennistoernooi Roland Garros in Parijs is de nummer 1 van de wereld, de Wit-Russische Arina Sabalenka, uitgeschakeld. Ze verloor van de Poolse Diana Schneider in 3 sets. Het werd 6-3, 5-6 en 0-6. Sabalenka strandt zo net voor de halve finales. Op het toernooi blijft nu niemand van de top 5 van de wereld nog over. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Christina. Every hour. Every day.

Zo'n 10 tot 15 jaar geleden braken ze alle festivals af, zeg maar. Die opposites waren dat uit 2012 met slapeloze nachten. Ja, daar heb ik soms ook wel eens last van, moet ik toegeven. David is mijn naam en hij rijdt mij tot 7 uur vanavond met dit uur onder meer nog muziek van Alex The Warren, The Simple Minds en The Dinky Toys voor ieder wat wil dus. Eerst de voorloper van het album Confessions 2, dat is het nieuwe album van Madonna.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

keren eerst nog terug naar 1989 met een dame die jarenlang succesvol was samen met de Pips. In 1989 wist zij laatste nummer 1 hit single te scoren, Gladys Knight en License to Kill. Gevolgd door een single die het goed doet in onze bangelijke 40, Alex Warren en The Fever Dream. En in 2008 werd onze volgende artieste nog uitgeroepen tot The World's Sexiest Vegetarian Alive. Inderdaad, dit is Leanna Lewis. This-

0: eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica. Verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Je proeft de Spaanse sfeer bij Calegato. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zijn het tapas en pinchos à volonté. De ganse avond genieten van de allerbeste huisgemaakte tapas en pinchos voor maar €49. Al dat lekkers wordt je doorlopend aangeboden. Je proeft waar je zin in hebt. Op zondag 7 juni kies je en betaal je de tapas of pinchos die je wenst. Reserveren doe je via wijnbistro@calegato.be. Of telefonisch 0473 44 92 99.
1: Calegato.

Of een bag a million miles away. En ik hoop dat je niet zo ver woont van je werk of van je school. Want vandaag was het natuurlijk de dag van de fiets. Inderdaad, misschien kon je je stalen ros nog eens bovenhalen. En kon je tussen de regendruppels door richting werk of school fietsen. Ik had jullie begin dit uur trouwens nog muziek van de Simple Minds beloofd. Laten we die bij deze eens gaan bovenhalen. Dit is Glittering Prize.

De tijd gaat snel gebruiken en wel hier bezongen door Chabuzi en Miles Smith. En vandaag is het dus de dag van de fiets. Wat zou nu de hoogste snelheid ooit kunnen zijn die gemeten werd op een conventionele fiets? Je kan bij deze beginnen gokken. Ik laat jullie ondertussen luisteren naar Florence and the Machine.

hernieuwde en opgepoeste versie, zeg maar, van Dracula door Tame Impala en Jenny. En ik stel jullie daar straks al de vraag, wat zou de hoogste snelheid ooit gemeten zijn op een conventionele fiets? Wel, ga er even voor zitten, want dat schijnt liefst 296 km per uur te zijn. Het bizarre record werd in 2018 gevestigd door Denise Muller-Korenek. Ze haalde de snelheid door te fietsen in de slipstream van een speciaal ontworpen racewagen.

laatste jaar zijn ze opnieuw aan het toeren. De mannen van de Dinky Toys uit 1992 met I Can't Keep My Hands Off You. En ik kan mijn handen niet afhouden van onze noordenburen. Af en toe ga ik eens gluren bij de buren. Zo meteen gaan we dat weer doen. Want de alarmschijf uit Nederland komt er zo meteen aan. Dat is de nieuwe single van Cameron Whitcomb. Die gooi je zo meteen na deze classic uit 1981 van Kim Korns.

De single met Juice wist al een gigantisch grote hitsingle te scoren. En deze plaat wordt ook ontzettend veel van verwacht. Zeker bij onze noordenburen, daar is hij deze week de alarmschijf. Je hoorde Cameron Whitcomb en The Kingdom of Fear. En wij gaan stilaan richting de klok van 6 op deze woensdagavond. Zometeen nog DJ Licious na Hello Black.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans is overleden. Dat laat haar dochter Céline weten. Margriet leed aan een zeldzame, agressieve kanker. Bij de diagnose zette ze meteen al haar activiteiten stop. Je hoort Luc Appermond, een goede vriend van Margriet.
4: Het nieuws dat Margriet er niet meer is, kwam heel hard binnen. Ik verwachtte het eerlijk gezegd niet, want ik dacht geen nieuws is goed nieuws. Het feit dat ze een behandeling waren opgestart, dat wist ik van Céline. En daar was toch nog altijd een beetje hoop. Maar het heeft niet mogen baten.
3: Margriet was ook een voormalig politica en stond ruim 40 jaar in de schijnwerpers. 4 jaar geleden maakte ze nog een muzikale comeback. Margriet Hermans werd 72 jaar. Er zijn op camerabeelden geen nieuwe overtredingen te vinden aan de overweg in Buggenhout. Dat bevestigt spoorwegbeheerder Infrabel. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die een gesloten overweg overstak op de plaats waar 3 dagen eerder het dodelijke drama gebeurde. Daarbij vielen toen 4 doden. Maar voor een nieuwe overtreding is er dus geen bewijs. Bij een van de leveranciers van Volvo in Gent is er sociaal overleg bezig. De werknemers van die leverancier staken sinds gisteren. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
5: Het is belangrijk dat die jonge generatie, dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
3: Uit de telling bleek ook dat 1/4 van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heiduk en de Let Chris Nijlands. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij 1 graad of 20.
6: Every heartbeat. Christina.

Go en Miguelen Remind Me To Forget. En Martin Garrix en Ed Sheeran, ze waren het misschien ook al een klein beetje vergeten dat ze aan een nummer hadden samengewerkt, want het ligt al sinds 2015 op het schap, maar nu dus toch uitgebracht. Martin Garrix en Ed Sheeran dus. Dit is de nieuwe single, Repeat It.

weekend hoorde ik dit nummer nog toen ik op een zonnig terrasje zat. Dat was een mooie soundtrack, moet ik toegeven. Uit 1990, The Last and There She Goes. Onderweg hier zometeen een legendarische artiest. Ze is met 200 miljoen verkochte platen de best verkopende vrouwelijke rockartiest aller tijden. En ze verkocht ook de meeste concerttickets van alle soloartiesten aller tijden. Wie, oh wie zou het kunnen zijn? Je hoort het na Summer.

heeft absoluut geen reden om somber te zijn, maar het is toevallig wel zijn artiestennaam. Somber was dat dus met 12 to 12. Onderweg is zo meteen nog Just the Way You Are. Inderdaad, Milky en Mulgrave komen eraan. Maar ik had jullie nog muziek beloofd van een artiest die met 200 miljoen verkochte platen de best verkopende vrouwelijke rockartieste aller tijden is. Ja, dat kan maar één dame zijn natuurlijk, hè. Tante Tina. Dit is Tina Turner.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Laat je verwennen in de cavalerie en geniet van een uitgebreid brunchbuffet met huisgemaakte salades, eitjes, gebakken spek, ambachtelijke beenham, carpaccio, gerookte zalm, een lekker soepje, warme drankjes, vers fruitsap, altijd ovenverse broodjes, koffiekoeken, heerlijke kazen, zalige dessertjes en nog zoveel meer. We verwelkomen je met een sprankelend glaasje bubbels. Een gezellige brunch in een uniek kader, elke zondag van 11 tot 14 uur. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg.
2: Christina.

betere oorworm van heden ten dagen. Milky and Mallgrap and Just the Way You Are. Onderweg hier zometeen een dame die niet alleen actief is in de muziekwereld, maar ook als actrice. Je kent ze van films als A Star Is Born, House of Gucci. Ik heb het uiteraard over Lady Gaga. Ze komt er zometeen aan met Abracadabra, maar eerst over een andere duo tevoorschijn. Dit zijn Mary J. Blige en YouTube.

social media kan je beelden terugvinden van zijn concert van 1 juni. Hij kreeg daar gezelschap van twee verrassingsacts. Enerzijds Jimmy Fallon, de bekende talkshow-presentator. En anderzijds ook Art Garfunkel. Jawel, good old Art Garfunkel kwam meezingen met de man die je net hoorde. Charlie Puth was dat uit 2017 met How Long?

0: Christina, regionaal.
1: De Heile Vostgoed Heistse Pijl vindt plaats op zaterdag 6 juni. De wielerwedstrijd start in Vosselaar om 13 uur en finisht aan het Hof van Riemen in Heist Centrum rond 5:30. De renners rijden 5 plaatselijke ronden met de Heistse Berg als hoogtepunt. Kom gezellig supporteren langs het parcours of volg het live op Sportza. Er is ook een wielerdorp voor kinderen op de parking van het Atheneum. Meer info op heistsepeil.be. Christina.

post op Instagram heeft ze alle geruchten de kop ingedrukt. Over welke geruchten heb ik het dan? Wel, er waren geruchten dat ze zou te horen zijn op de soundtrack van de nieuwe film Toy Story 5. En dat is nu ook bevestigd. Ze zegt er zelf over van, ik heb er altijd van gedroomd om te mogen schrijven. Voor deze personages waar ik al sinds mijn vijfde, toen ik de eerste Toy Story zag, dol op ben. Je hoorde nog muziek van Taylor Swift en haar Opa Lights. En alles komt terug, ook deze heren. Ze zijn opnieuw samen. Dit zijn de mannen van de Scabs en She's Jivin'.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
3: Christina,

We hebben net een nieuwe single ingeblikt samen met de Nederlandse artiesten S10, de Oscar en de Wolf met een single uit 2024, The Angel Face. En dit engelengezichtje gaat stil een afscheid nemen, want het is bijna 7 uur geworden. Ik laat jullie rijden met deze dame. Dit is Judith en haar Self-Made Woman.

0: Christina Nieuws.
1: Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeyren zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
2: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen. Ja.
1: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
3: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
1: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
4: Het is belangrijk dat die jonge generatie dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
1: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de vijfde etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde derde. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de derde etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
5: Christina.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
3: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
4: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeire over hun samenwerking.
3: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
2: Margriet werd 72 jaar. De arbeiders bij de Volvo Carfabriek in Gent kunnen ook morgen niet aan de slag. Het komt door een staking bij een van de leveranciers die al sinds gisteren aan de gang is. Ze zijn ongerust nadat er verschillende contracten met Volvo zijn weggevallen. Door de staking zit Volvo met een tekort aan onderdelen en kan er dus in de fabriek in Gent niet gewerkt worden. In Parijs is de dodentol na de rellen afgelopen weekend opgelopen tot 3. Ze waren in het water gevallen van de Seine. Paris Saint-Germain won afgelopen zaterdag de Champions League finale van Arsenal. Duizenden mensen trokken de straat op om feest te vieren, maar het kwam al snel tot rellen. De politie werd bekogeld en auto's werden in brand gestoken. In heel Frankrijk pakte de politie bijna 900 mensen op. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
0: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Team Super Mario nodigt iedereen uit voor een gezellige bingo-avond op vrijdag 5 juni in Zaal de Zwaan in Heist. Een avond vol spanning, plezier en prachtige prijzen. Er zijn ook drank- en eetgelegenheden. En dat allemaal ten voordele van de ALS-liga. Kom mee spelen en steun het goede doel. Voor meer info en inschrijvingen kan u terecht bij Team Super Mario.
2: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Vlaanderen rouwt om Margriet Hermans. Ze is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekendmaakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd bekend als zangeres en werd daarna een echte televisiepersoonlijkheid. Ze stapte ook even de politiek in. Haar overlijden roept veel reacties op. Je hoort acteur Jacques Vermeijren over hun samenwerking.
2: We hebben het begin meegemaakt van onze carrière. Ik deed Sportcafé en Radio. Zij begon als zangeres, 88, 87. Mm-hmm. En lachen, hè. Sketchen, humor. Wij brachten humor. En alles relativeren. En dan deed ze Margriet aan zee. En ik was dan de warm-upper, maar ook met sketchjes. Dus wij hebben altijd samengewerkt. Altijd in een humoristische stijl.
1: Margriet werd 72 jaar. De politiezones aan de kust krijgen deze zomer versterking van 25 extra agenten om problemen met transmigranten op te vangen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin aangekondigd. Steeds meer transmigranten proberen er de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Daarom trok de politie enkele weken geleden nog aan de alarmbel om meer middelen te vragen. En in totaal zijn er nu 359 bevestigde gevallen van ebola, dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om 344 besmettingen in Congo en 15 in Oeganda. Er zijn ook 116 vermoedelijke gevallen. Het ebola-virus heeft ook al aan zeker 61 mensen het leven gekost. Volgens de WHO moet de contactopsporing nog beter. En er is ook nog geen vaccin of geneesmiddel waardoor de uitbraak moeilijk is tegen te gaan. Vanavond bewolkt met regen. Vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
3: Every second.
4: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
4: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
3: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. De uitvaart van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans vindt volgende woensdag 10 juni plaats in Merksplas Kolonie. Dat laat haar dochter Céline weten. Het wordt een publieke plechtigheid. Margriet is vandaag overleden, amper 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze leed aan een agressieve kanker. Margriet werd 72 jaar. De jongen van 17 die gisteren met een tractor een dodelijk ongeval veroorzaakte in Maaseik was niet onder invloed van drank of drugs. Dat heeft het parket bevestigd. De jongen reed een vrouw van 58 op haar fiets aan. Zij overleefde dat niet. De bestuurder pleegde ook vluchtmisdrijf, maar kon later worden opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bewust was weggereden en of hij een geldig rijbewijs had. Vorig jaar zijn in ons land meer dan 2000 huizen en appartementen verkocht voor meer dan 1 miljoen euro. Dat is een record, bijna 30% meer dan het jaar ervoor. 3/4 van die miljoenenpanden zijn in Vlaanderen verkocht. Vastgoedmakelaar Yves Dekkers.
5: Er zijn sowieso algemeen prijsstijgingen in het vastgoed, op zich. Dat is overal wel zo het geval. We hebben ook gezien dat België een vrij stabiele markt is gebleven door de jaren heen. Dat is ook een voordeel hier van het kleine land dat we hebben. Als we vergelijken met de buurlanden zijn vrijstand naar boven gaan in prijsstijging, dan terug een drop gaat naar beneden. Dat is in België rustiger geweest. Wat toch geeft dat we dan stapsgewijs boven dat miljoen ook komen bij een aantal panden.
3: Hotspots voor luxe vastgoed blijven Knokke en Brasschaat. Twee voetballers uit ons land horen bij de 100 meest waardevolle voetballers ter wereld. Dat heeft een Zwitsers onderzoeksbureau onderzocht. Ze hielden daarbij onder meer rekening met de leeftijd van de speler, hun prestaties en de populariteit op sociale media. Jeremy Doku en Mika Gods haalden de top 100. De Spanjaard Lamine Yamal staat op plaats 1 in de ranking. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
6: 24 hours a day. Christina. Every day.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 4 juni vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina, always music.

0: Christina Nieuws.
1: De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. De weduwe van de buschauffeur die betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout wist niets van de klachten over haar echtgenoot. Dat heeft de advocaat van de weduwe gezegd in VTM Nieuws. Het gaat dan over klachten over roekeloos rijgedrag. Je hoort de advocaat John Maas.
2: Zij zelf heeft daar nooit enige notie van gehad dat daar problemen waren. Laat staan over een zogenaamd problematisch rijgedrag van haar man. Dat daar misschien op de werkvloer soms discussies waren. Ja, dat is denk ik een gegeven dat we overal wel kunnen plaatsen. Maar iets in de zin zoals vandaag wordt naar voren gebracht in de media is voor haar helemaal nieuw en totaal onbekend.
1: Het is nog altijd niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag van de chauffeur. Het parket onderzoekt dat nog. En opgelet als je vannacht van op de E313 naar de Antwerpse ring richting Nederland moet, want daar is de weg afgesloten door de Oosterwielwerken. Vannacht wordt de openstelling van twee nieuwe delen van de tijdelijke bypass voorbereid. Je moet er de omleiding volgen via de E313 richting Gent en Brussel en dan keren ter hoogte van Berchem. De weg is er nog tot 5 uur morgen vroeg afgesloten. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. En vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. De Kamercommissie Financiën heeft de fiscale hervorming van de federale regering goedgekeurd. Daarin staat onder meer een versterking van de werkbonus en een belastingverlaging voor alleenstaanden. En de fiscale voordelen bij werkloosheid worden afgebouwd. De regering wil dat wie werkt beloond wordt. De hervorming is nu in eerste lezing goedgekeurd. Als dat ook in tweede lezing gebeurt, dan kan de Kamer er definitief over stemmen. Telenet stuurt vanaf morgen 40% meer technici de baan op als reactie op het grote aantal klachten over het telecombedrijf. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren dat er meer dan dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Je hoort Stefan Koenjaerts van Telenet.
2: We gaan naar meer dan 200 technici die permanent aan het netwerk gaan werken. In de tweede plaats gaan we ook een lijst maken van de locaties waar het meest impact is. En die gaan we absoluut de focus geven. En op de derde plaats gaan we ook blijven onze contactmogelijkheden zo maximaal inzetten en daar een tandje bij steken.
1: In Rotselaar in Vlaams-Brabant stuurden 110 inwoners zelfs een ingebrekenstelling naar Telenet, omdat ze al 3 maanden geen of traag internet hadden. En mogelijk komt het WK voetbal van Genk-speler Zakaria Elwadi in gevaar. Hij zou vandaag met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen, maar door problemen met zijn visum mocht hij het vliegtuig niet op. De Marokkaanse bond doet er nu alles aan om het probleem op te lossen. De entourage van Wadi gaat ervan uit dat hij wel op tijd in de VS raakt. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Vannacht wisselvallig met buien en minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms ook wat regen bij een graad of 20.

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina, every day.

0: afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, more music.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina, more music.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.